Ja, fantastisch, hè? Hier was 1964 Ellie Dale, Dixie Girl. Het was onder Delco Records. En voor dat zong Johnny Paycheck, I'll Come Back to Me. Mercury Records 1962.